Frank Westmoreland. Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de back-end tot de front-end en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yaoi. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren, van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

0: Alia Copra Watom. Grace.
1: Wanda Riva.
0: Edurabia.
2: Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.
0: Yes. Hey.

0: Er bent te wonen.
1: Alles wat u redt.
0: Je zegt op ons.
1: Jij herkent die locatie als je daar weer terugkeert.
0: En nu naar ma, je naam, Salah Hamalikov.
1: En dat is naam Salah Hamalikov.
0: Adia en G, David Free, woman.
1: Want dat wat David had gered uit de dood.
0: Was het nou zijn ons?
1: Hij herkende die plek. En hij noemde die locatie Sela Hamalekov.
0: Halleluja.
2: Amen.
1: En die plek was dus een rots. Dus onze voorganger liet ons weten. Die rots waar we het over hebben al die tijd.
0: The Old Testament obutai.
1: De rots in het Oude Testament.
0: And the New Testament
1: obutai. De rot in het Nieuwe Testament.
0: Jesus Christ.
1: Het is allemaal Jezus.
0: Halleluja.
2: Amen.
0: En zo, het was zo.
2: Amen.
1: En
0: daar
1: gaan we verder.
0: Je moet daar leren zeggen, Jesus, the rock of escape.
1: En dus ons onderwerp is Jezus, de rot van ontsnapping.
0: Ja, dat klinkt hij. Ik klinkt hij free. Verse 27 to 28. 1 Samuel 23, 27 to 28.
1: En ik lees.
0: Mamie, jij moet maar. Kom maar.
1: Vers 27.
0: Vers 28.
1: Ik lees
0: nog
1: vers 27 en 28. First Samuel 23. Then I read 1 Samuel 23, the verse 27 to 28. And it says: A messenger came to Saul, saying, Come quickly, the Philistines are raiding the land. Then Saul broke off his pursuit of David and went to meet the Philistines. That is why they called this place Sela Hamalekov. Amen.
2: Amen.
3: So we did kind. So we did kind. Sorry. Shemwe Yemi and Sam. Edwin is on the corner. Now, so Obi Basol and Chain the catcher and say, Yet Tempra, now Phyllis the four abbots wash your assassin. And I saw Jay there with the chili. Now, on the Phyllis the four no coin. And we see now what two holding into Timu Botino. And I did with Grand Fibo. Now, what's now me? I.
0: Yeah, 27:20. But your son can Joshua 20 verse 6.
1: Then I read the English, Joshua 20, the verse 6, and it says, They are to stay in that city until they have stood trial before the assembly, and until the death of the high priest. Who is serving at that time? Then they may go back to their own home in the town from which they fled. Amen.
2: Amen.
3: Now, until now, Kori mu unkosi say, Obejina asafunu eni na webu no atain. Kosi say also fupeni a owa sabre no bebu. Eno ansa na onipa kumfono insa ne kodi kodi mifie. Na onko ku a owa friend ujani eni.
0: Amen.
2: Amen.
0: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
0: Asa baby a edi kai king kai 28 or see. Na ofre hono musa jani butani.
1: And this about the laser. So who do you black the what for?
0: Jani butani. Isaiah 26 verse 4.
1: Asa
0: o no ma yeti asa say. The rock of ages.
1: En als je Jesaja 24 vers 26 vers 4 leest, dan spreekt hij over de rots ter tijden.
0: En in de Genesis, na mon van mon hond toe en radisso, da da.
1: En dus ervoor laat ons weten, laten we altijd leunen op deze rots.
0: En frise, en radinjan kopone, da botan.
1: Want de Heere is de rots ten alle tijden.
0: Praise the Lord.
1: Halleluja.
0: Wanneer had je aan mij als je zegt, botan no honey? Jesus Christ.
1: En deze week willen we laten weten, deze rots is Jezus.
0: Het is een verbinding en wat je moet.
1: Dus als we ergens op willen leunen,
0: de rot.
1: Is het de rots?
0: Ja. Halleluja.
1: Amen.
0: Als als Jezus het dat zegt, obi het van wat?
1: Als iemand wegstuurt.
0: Nessa roupa você o tem free para processar moi.
1: And you will misschien vluchten.
0: Omdat je zegt, om met me een kleine akkoord te houden, om met mijn boel die patroon op te houden.
1: Dan vlucht je altijd naar de persoon die sterker is zodat hij diegene kan slaan.
0: Oh,
1: bent u hier?
0: Zijn mij meer van me?
1: Als ik u wegjaag.
0: En dan zeg.
1: Of.
0: Je hoort van me.
1: Of degene die u wegjaagt.
0: Zijn mij meer van me?
1: Ik jaag u weg.
0: Dat is ook een kopje aan Amelia.
1: Jij gaat schuilen achter
0: Anne-Maria.
1: Als ik jullie dan zie, zal ik jullie beiden slaan.
0: Want
1: ik ben sterker dan jullie
0: beiden.
1: Maar degene die jullie wegjaagt. Als Anna mij wegjaagt. En ik ga schuilen achter
0: LDJ.
1: Als Anne-Maria komt. Dan, als ze deze rot ziet. Dan
0: zult
1: zij weg.
0: Oh, praise the Lord.
1: Dus toen wij jong waren, als jij naar buiten ging en niemand sloeg jou, dan begint het kind te rennen. En dan gaat hij
0: dus
1: schuilen achter zijn moeder. Of je moeder dat kind
0: laat
1: nou
0: ontstaan
1: of niet. Maar omdat hij jong is, dan
0: schuilt
1: hij achter de moeder. Maar de moeder waar je achter
0: schuilt,
1: misschien ben jij 2 jaar. En
0: is
1: je moeder misschien
0: 5 jaar.
1: En degene die jou
0: wegjaagt.
1: Dus terwijl je
0: schuilt
1: achter
0: je moeder.
1: Als je jezelf vraagt, hoe lang kan je schuilen? Je moeder die
0: 50
1: is.
0: Als
1: je
0: 100
1: jaar is.
0: Je
1: schuilt achter
0: je moeder.
1: Hij die
0: je
1: dan wegjaagt.
0: Dan gaat
1: hij
0: je
1: dan
0: wegjaagt.
1: Praise
0: the Lord. Hallelujah. En die zijn in kaas en moi. Het was een miljoen in kaas.
1: The Bible says.
0: And we're reading the book of Moses.
1: The
0: Lord
1: said
0: to Moses. And Moses said
1: to
0: Joshua.
1: And Moses
0: said to
1: Joshua.
0: And what can I say?
1: I
0: decided to
1: him.
0: Or my no
1: more
0: from. Had full power to go. Said
1: Udu, as you of this in this stad kom.
0: Moet je je een provincie hebben en zich gewoon.
1: Bewaar een paar steden.
0: Na zijn provincie.
1: En deze paar steden die jullie apart zetten.
0: Mokon,
1: u die gaat.
0: Ze be aan wapa.
1: Als iemand iets Duits doet.
0: En die pan om wapa.
1: Misschien doet diegene wat.
0: Aan een zakakopa.
1: Of diegene vermoord ongeluk.
0: Dat is ook een kumobia.
1: Hij vermoord ongeluk
0: iemand. Is aan zijn mannen zo bekumobia is in een kumobia.
1: Volgens de regels moet je eigenlijk iemand stenigen als hij iemand vermoord.
0: En ze die papro aan wapa. Dat is ook een zakakopa.
1: Als iemand onopzettelijk deze zonde bekeert,
0: dan moet hij
1: rennen naar een van deze steden. En als hij in deze stad aankomt, dan moet hij zijn verhaal vertellen aan een van de
0: ouders.
1: En dan brengen zij hem naar de hoge priester. En dan kan hij daar ontsnappen.
0: Praise the Lord.
2: Halleluja.
1: Maar wat je daar ziet.
0: Deze hoge priester
1: waar hij naar hij toe rent. Als de hoge priester doodgaat. Dan mag je weer terug naar je stad.
0: Halleluja.
2: Amen.
0: Amen.
1: Toen
0: de
1: tijd was
0: er
1: geen jonge
0: priester. Na 25 years.
1: Een jonge priester. En die gaat schuilen achter een hoge priester van 70. Als je niet goed oppast, dan gaat de hoge priester eerder dood. Als de hoge priester eerst doodgaat, dan mag je terug naar je stad. En wat ze dan ook zullen doen, mogen ze dan doen.
0: Dus deze hoge priester,
1: hij dan
0: een rots
1: waar je dan op leunt?
0: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Now, I heard David in your
1: room. And dit zag David.
0: Bob was in a David here. Or was all.
1: David is Saulus helped.
0: Now, or no, or come to what Antje Elkum Ferezifo.
1: And die dus vecht tegen de Filistijnen.
0: Now, Genesis, now, Saul, at the 10, one baby of a piano, or the 10.
1: And the Bible laat ons weten dat Saulus achtervolgde David overal waar hij naartoe ging.
0: Now, Genesis, of her, what the 10.
1: Als hij links ging, dan was hij ook links.
4: wat te doen.
5: Als hij aan de andere kant aan rechts was, dan ging hij rechts.
4: En dan David hier zei.
5: En toen besloot David.
4: En je neemt me dan ook op een set baby.
5: Dan ga ik vluchten en mezelf verbergen op een bepaalde plek.
4: Mijn baby die me maakt
5: waar ik ergens kan tegenaan kan lopen.
4: Baby, hoe zijn je woonboomen?
5: Als hij mij zoekt, zou hij mij niet kunnen vinden. En de Bijbel laat ons weten, hij rende naar deze rots.
4: Praise the Lord.
5: Hallelujah.
4: Now,
5: en als je dus kijkt naar het fysiek, laten we kijken, laten we studeren wat een rots is.
4: Een
5: rots is als je je ergens in, als je je daar verbergt. Als iemand zelfs een pistool af laat gaan, zal je niet raken. Het maakt niet uit wat het is of het nou een speer is. De zon, er is niks wat u kan raken. Als het regent, zal het u niet raken.
4: En David, hoe
5: dus toen David het zag. Dus hij kan rennen uit de handen van Saul.
4: En je moet
5: dan zal deze God mij redden.
4: Halleluja.
5: Amen.
4: En zo stil na het tam van Kusu en ta.
5: Maar nog steeds, de vijand ging achter hem aan.
4: Halleluja.
5: Amen.
4: En nu neem ik zo, wat zeg?
5: Deze avond geef ik u een belofte.
4: Ja, we moeten hem weer hebben.
5: We hebben een rot.
4: Ze moeten hem ook op het wanwa.
5: Als je het redt naar deze rot.
4: Om toch aan op het wanwa.
5: Hij zal vechten voor
4: u. Oh, praise the Lord.
5: Halleluja.
4: Na veel nu, onjakopo, hoe ze David die hebben, we kunnen het wanwa.
5: Toen de vijand zag van hem, David ging daar naartoe.
4: Praise God.
5: Halleluja.
4: De Bijbel zegt.
5: De Bijbel zegt.
4: Als ik Saul pantref.
5: Saulus.
4: Zie ja, wat ik ken.
5: Hij ging nog steeds verder.
4: Dan wat moest hij doen?
5: En terwijl hij David achtervolgde.
4: Ja, wat moest hij testen?
5: Terwijl hij hem achtervolgde.
4: De Bijbel zegt.
5: De Bijbel zegt.
4: Attenvast al nu om ook nog.
5: De vijanden waarmee Saulus.
4: Bijbel zegt, moet je zien het.
5: Zij kwam ook achter hem.
4: Oh, halleluja.
5: Amen.
4: Als ik nog op de Amerika met katten en Saulus zeg.
5: En toen kwam een bericht geven naar.
4: Hey, hoe dat jij die hoe jij nu?
5: Stop met vechten.
4: Niemand wil te tellen.
5: Degene die u achtervolgt.
4: Jij nu op je baan bent,
5: laat hem gaan dat ik u volg.
4: Praise the Lord. Wanneer je jong bent, wat is er?
5: Ons gebed deze week is.
4: Je wilt te tellen.
5: Hij die u achtervolgt.
4: Je wilt nu naar hem.
5: Hij die u achteren.
4: Hey, om je zo te tellen. Oh, praise the Lord. Halleluja.
5: Amen.
4: Je wilt te tellen.
5: Hij die u achtervolgt.
4: Om je zo te tellen.
5: Iemand anders achtervolgt hem.
4: Praise the Lord.
5: Hallelujah.
4: Hey, say who's slow why are you?
5: As you bump bent.
4: Oh yeah, who's slow why are
5: you? As you bump bent for iemand.
4: Hallelujah.
5: Bump for iemand.
4: And why are you who's slow no? This
5: is the thing for you bump bent.
4: Say that I'm not slow why are you?
5: I is all bump for iemand anders.
4: Hallelujah.
2: Amen.
4: Praise the Lord.
5: Hallelujah.
4: And the Bible says.
5: Does the Bible said?
4: I say they are what to tell no.
5: Hij die hem achteraan.
4: Saul die met de kat.
5: Saul is ging met haast. Hij ging weg, hij vluchtte.
4: Nou, Ojai David.
5: En hij liet David met rust. In deze week. Elke last.
4: Op
5: die de vijand op u loslaat. Laat weten. Dat ook iemand anders hem achtervolgt.
4: Halleluja.
5: Amen.
4: So help me to tell what?
5: Als een last u achtervolgt.
4: So all you have in front of help me here to tell what?
5: Of iemand met een naam last u achtervolgt.
4: Kan ons zeggen, oh Jezus, wat is het?
5: Weet dat dat problemen achter diegene wachten.
4: Halleluja.
5: Amen.
4: Nou, nu zeggen.
5: Dit alles is.
4: Je bent kwam op de rots.
5: Dat wij zijn leunen op de rots.
4: Dat zijn natuurlijk op de rots.
5: En als wij leunen op de rots.
4: Oh ja, klaar, wat is hij hier?
5: Degene die ons achtervolgt.
4: Oh ja, zo wie er dat had.
5: Dan zal er ook iemand anders achter diegene gaan.
4: Halleluja.
2: Amen.
4: En dan maak ik weer weer
5: eens
4: een.
5: Een van de dingen die fijn is hier op aarde.
4: Zo wie dat had.
5: Als iemand u lastig.
4: Dat zou je nu weer aan met mijn data in Bakura.
5: En je kent iemand die diegene kan lastigvallen.
4: En niet
5: je maar. Dan is er vreugde.
4: Praise the Lord.
2: Halleluja.
4: En nu is het niet zo zeggen.
5: Deze avond ben ik hier om u te zeggen.
4: Oh ja, nou, zo.
5: Degene waarvoor u bang bent.
4: Zeg, onze zo, oh ja.
5: Hij is ook bang voor iemand anders.
4: Halleluja.
5: Amen.
4: Mensen, dan zijn we tegen op social media.
5: Laat
4: hoorde ik. En toen
5: hoorde ik iets op social media.
4: Er waren drie dieven en die gingen dus naar een van de
5: vendors in Ghana. En ze zaten dus op een motor of een scooter.
4: En daar waren we dan.
5: En de ander liep.
4: En degene die dus op de scooter kwamen,
5: die hadden een pistool.
4: En de ander
5: die op voet was, die zichzelf een beetje aan het verbergen. Dus terwijl zij aan het vechten waren met deze dame die dingen verkoopt. De dame gaf niet haar geld aan hen.
4: En hij zei:
5: en die dame begon met gillen. En terwijl ze aan het gillen was. Toen kwamen alle buren kijken. En zij op de scooter gingen met haast weg. En zij gingen weg. Want maar hij die zich aan het verbergen was. Hij was ook aan het vluchten. Terwijl hij vluchtte. Iemand anders was ook hem aan het
4: begluren.
5: Er was iemand anders die hem zat
4: te
5: doen. Een kleine jongetje.
4: Zei,
5: ik zag dat ze daar naartoe gingen. Toen de jongen begon met rennen. Iemand huis die aan het bouwen was. Hij
4: wou
5: springen, maar toen iets in het gebouw ging hem te binnen en heeft hem geraakt.
4: Ja, man.
5: Toen ze hem wouden bekijken, helaas was hij te komen overlijden. Deze avond zegt de Heer om mij te zeggen. Hij die u achteraan gaat.
4: Wees
5: gerust.
4: En
5: wees gerust. Deze dame die achteraan
4: gaat.
5: Deze
4: dame
5: waar u
4: verbergt.
5: Waar u
4: jezelf
5: verbergt.
4: Oh, praise the Lord.
5: Halleluja.
4: Oh, praise the Lord.
5: Hallelujah.
4: Was it impact your body?
5: Hij zegt, red ik zal verlichten.
4: Je woont niet meer bij jou.
5: We hebben een Heer die kracht heeft.
4: Zeg, je woont je zin wonen.
5: Hij die u volgt.
4: O, niet meer kan zo jullie.
5: De Heer zal hem ook achtervolgen.
4: O, je woont niet meer kan ja.
5: Hij is de Heer.
4: O, die mensen gaan abuwa bij een vrouw om kotoe.
5: Hij is de Heer die een beest kan sturen.
4: Exodus 23:28.
5: Lees Exodus
4: 28:23.
5: En hij zegt, wees niet bang, ik volg
4: u.
5: Ik loop voor jullie. De
4: Heer
5: die ervoor kan zorgen dat hij deze dieren gebruikt als wapens. Deze
4: Heer,
5: als u op hem
4: verleunt,
5: wie kan dan u achteraan gaan?
4: Praise the Lord.
5: Hallelujah.
4: When I watch you and pray for him,
5: deze week in onze gebeden.
4: Zeg, oh, hier naar de kroeg.
5: Als nood uw lasten valt.
4: Zeg, oh, hier naar de kroeg.
5: Als nood uw werkjaar.
4: Zeg, dat mijn werkjaar. Oh, praise
5: the Lord.
4: Hallelujah. En
5: jouw
4: werk in de te tellen. Oh, I had a second to have known that.
5: Zeg dat genezing.
4: Oh, praise the Lord.
5: Hallelujah.
4: Hallelujah. As I see John 8:5.
5: Er gebeurde iets in Johannes 8:5.
4: Waarom moet ze waarom moet ze die wapen hebben?
5: De Bijbel laat ons weten dat ze een vrouw gevangen namen.
4: En waarom moet die met elkaar nu voor Jezus zijn?
5: En ze brachten haar naar Jezus.
4: Nou, waarom moet ze waarom moet ze die wapen hebben?
5: En de Bijbel laat ons weten dat ze een lang verhaal brachten.
4: En waarom moet ze met elkaar nu Jezus naast?
5: En toen brachten ze haar naar Jezus.
4: Nou, zeiden ze waarom moet die wapen?
5: De Bijbel laat ons weten hoe ze daar aankwamen.
4: En waarom kan ze Jezus zijn?
5: Toen zeiden ze tegen Jezus.
4: We hebben
5: gezien dat zij vreemd ging. En toen
4: brachten
5: ze haar naar Jezus. En ze hadden allemaal een steen vast.
4: En
5: ze moesten een steen
4: erbij,
5: iemand waarmee ze iemand wouden vermoorden.
4: En
5: deze rotsdood of
4: doodsrot.
5: En toen bracht ze deze vrouw naar Jezus.
4: En
5: toen
4: zeiden
5: ze tegen Jezus.
4: We
5: hebben haar
4: betrapt,
5: hij was
4: een
5: vreemd.
4: En
5: deze
4: doodrot
5: waarmee
4: we
5: haar gaan stenigen.
4: De Bijbel zegt waar Jezus in het zat.
5: En Jezus, hij bukte naar beneden.
4: En
5: terwijl
4: zij
5: aan
4: het
5: praten was, ging hij schrijven.
4: En Jezus bleef voor de
5: en Jezus opende hen ogen. En voordat ze
4: wisten.
5: Toen kwamen ze
4: ook naar de kerk.
5: Toen
4: kwamen
5: ze
4: ook naar de kerk.
5: Toen
4: kwamen
5: ze
4: ook naar de kerk.
5: Toen
4: kwamen
5: ze
4: ook naar de
5: kerk.
4: Toen kwamen ze ook naar de kerk.
5: Dat ze deze vrouw hadden gebracht naar grote.
4: Toen kwamen ze ook naar de kerk.
5: Dus toen zei de grote. Toen
4: kwamen ze ook naar de kerk.
5: Toen
4: zei die. Babu zin tempanwa. Babu zin tempanwa. Babu zin tempanwa.
6: Amen.

Ik ben Shannon Maldonado, de oprichter van Yowie. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

0: Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie, een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.
1: KFM 101.7.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik heb Ornold in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.

Ik heb Ornot in 2013 opgericht. We maken fietskleding. Dankzij Shopify kunnen we het bedrijf runnen zonder dat we daar veel technische kennis voor nodig hebben. We kunnen alles beheren van de backend tot de frontend en producten moeiteloos online verkopen. Als Shopify een fietsaccessoire zou zijn, dan zou het volgens mij eigenlijk de fiets zelf zijn. Het is het ding waarmee je het doet. We runnen het bedrijf op Shopify. Start je gratis proefperiode op shopify.com.